0: met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. En Busco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. En Busco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. En Busco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen Verlangen in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: met je nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van €9 miljoen. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. En bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broedersbol brons in het Alexander Stadium van Birmingham. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Project.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. En de Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van €9 miljoen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Inmiddels is de brand onder controle. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. En zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor.
4: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. De brand is inmiddels onder controle. En de Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer file. En op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty bij Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Frank Schildkamp.
4: Welkom, welkom. Dit is hem, de zaterdagmiddag van Wild FM. Over tweeën, 15 augustus 2026. De man achter de draaitafels is Dimitri van der Plas. Schildkampioen, Frank voor Vrienden. Dit zijn ze, 2 uur lang. Doei.

I don't need it. Je krijgt het gewoon of je erom vraagt of niet. De zaterdagmiddag vibes zijn van Dimitri van der Plas. Hij heeft de smaak die jou doet dansen. Op deze zaterdagmiddag is het Schildkampioen Frank voor Vrienden. En samen presenteren wij The Wild Weekend Beats. We trapten af met Max, Don't Stop, The Horns, Sofia Guerrero, I'm Telling You en Matai. En Omeg werkte samen met Steve Dex, I Don't Need It. Jack Trant, 1992 onderweg naar Blacks & Crown. Dit is Street Life.

weekend kan aan, de muziek kan harder. Je zorgen zet je gewoon op de standje, komt later. Dit zijn de Weekend Beats. Het zijn de muzikale keuzes. De tunes van Dimitri van der Plas. Hij mixte maakt het met Schildkampier, Frank voor Vrienden. Met onderweg Rick Sanders, T-Belly, Felix, Christine W. Maar potverdikke zeg, vingers om de muziek bij af te likken. Ik neem je mee naar de Mossyman remix van...

therapeut wel heel slim vooruitkijken. Maar toch even kort terugblikken. Technotronic, Pump Up the Jam en de Mazzyman Remix. Je hoorde Anata. Als je het wil googlen met hoofdletters dan. Pocket Groove en Rick Saunders. Woof With Me brengt ons naar TC.

Het lijkt ineens wel een klassiek hoekje. T-Berry, funky guitar en de FBI funky mix. Je hoorde Felix, Don't You Want Me in the Hoosh met dubbel O mix. Christine W, achternaam bekend bij de redactie. Feel What You Want in de Our Tribe Vocal. En Gary Bones, Roller, met nu voor je Floor Shore. Oftewel, hey Cookie, eens even kijken hoe goed je de songteksten kent.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
1: Frank Schildkamp. Happy Music Feel Good. Wild FM.
3: Welkom, welkom. Dit is uur 2 van de zaterdagmiddag. Het is, het is over 3, maar het is uur 2 van de Wild Weekend Beats. Dimitri van der Plasti heeft een smaak, zeg. Wat dacht je van muzikale tractaties van Fela Grand, Calvin Harris, Tiesto, Tears for Fears, DJ Michel, Jean-Claude Rodez, Mooney. Nee, niet dat je moet gaan Mooney. Mooney komt eraan. Sommige mensen die nemen het allemaal zo persoonlijk. Hey, welkom, welkom. De zaterdagmiddag. 2 uur lang alles in de mix tijdens de Wild Weekend Beats. Wild FM.

Maak zegt. Zijn kledingkeuze kan je niet zien door de speakers, is al subliem. Maar zijn muziek is Dimitri van der Plas. Mixt alles rete strak in de mix. Neem de laatste drie met je door. Door de Fiddle Gras. One, Two Step in the Joyce Re-Essential Edit. Calvin Harris werkt er samen met Clementine Douglas. Blessings en Chesto. Dat moet een volle bak geweest zijn. Benieuwd hoe ze de rotaries gaan verdelen. Chesto met Tears for Fears. Nikos en Sway. En Goodfella. Rule the world, everybody. Nu voor je. Gerald Corey en I Call a Pop en Rain Radio. Dit is Desire.

heen dansen op deze zaterdagmiddag 15 augustus. Je kan lekker rustig gaan dansen straks tijdens het Reggae Lake Festival op het Gaasperplas. Iets meer gewoon doen alsof niemand je ziet tijdens Brainwash in Escape. Of ga je toch naar 30 Plus Sound of Ibiza, dan moet je naar Amsterdam. Indansen doe je dus met de muziekkeus van Dimitri van der Plas. Welkom, welkom. Wij zijn de Wild Weekend Beats. Wij zijn Wild FM. Nu met Hardcopy. Dit is Body Action.

is de zaterdagmiddag. Je kiest ervoor om naar ons te luisteren. Dat vinden we super tof. Op weg naar de Feel Good 40. Nu voor je, Jean-Claude Audes. Dit is I Began to Wonder in de Jerome

aangekomen bij de afdeling Snelweg Zoofhaus. Dino, Shed My Skin en de Beat Heller remix. Daarvoor Sia, The Girl You Last Took a Cane en de Sander van Doorn remix. En daarvoor valt een toffe remix, de Jerome Is Me At remix van I Begin To Wonder, de 2008 versie van Jean-Claude Ades. Hey, dankjewel voor deze heerlijke zaterdag na vieren. Peter van Leeuwen met zijn Feel Good 40. Ik ga even mijn broek... Nee, ik ga niet moenen. Dit is Mooney Duff, I'll Be Loving You.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zeker, goedemiddag en welkom bij een nieuwe editie van de Feel Good 40, de 141ste keer dat we het doen. Halverwege augustus zitten we alweer. Even na twee weekjes vakantie zijn we terug met vijf nieuwe binnenkomers. Daar gaan we zo aan beginnen, maar eerst de top 3 van vorige week.
1: 3.

0: Rosa op nummer 2 met Magnetic. En op 1. Het is Hugel. En Moving to the Sun. Welkom.
1: The Beat. Stoppeloid in the Feel Good 40. Wild FM.
0: Nou, Terry Hagerad is druk bezig geweest. Die is zelf lekker aan het knutsen geslagen. Nou,

This is Awake Tonight. Afrojack, Sia en David Guetta staan al lang genoteerd. 14 weken om precies te zijn. En we gaan nu hard naar beneden van 26 naar 37. De Feel Good 40 is weer terug. Elke zaterdag en zondag Wild FM. Met de tweede nieuweling op 36. Just Stay. Je kent ze natuurlijk nog van Turn the Lights Off. Die kan me nog hoger in de lijst tegenkomen. Maar dit is de nieuwe single. Samen met Sam Harper, Just a Little. Een stukje gepakt wat we kennen via de Bingo Players. Maar wat natuurlijk eigenlijk origineel is van Brenda Russell.

Ja, ik blijf de goede track vinden. The Walking on a Dream, een van mijn favoriete klassiekers. Empire of the Sun, beetgepakt door The Sufferer uit Afrika. Daar komt hij vandaan. The Walking on a Dream gaan 36 vorige keer. Niet vorige week, maar vorige keer. En nu door naar 33. Dan op 32, nieuwe single van David Guetta. Nou, ik maak toch wel eens een singeltje hier en daar. Samen met de third party die de plaat natuurlijk eigenlijk gemaakt heeft. En John Martin, de zanger, die verantwoordelijk is om Human. Het is de

Never Turns You On. Axwell, 31 vorige keer, 29 deze week. En aangezien we 5 nieuwe binnenkomers hebben, we ze ook allemaal achter elkaar staan. Op nummer 28, nieuwe single van Martin Garrix samen met U2. Dit is Fireflies, Wild of Him.

hele rijtje afgewerkt, want we hebben nog maar één nieuwe binnenkomer te gaan. Die gaan we nu vinden op nummer 24. Het is een oud nummer van Colonel Abrams. Jaren 80 praten we inmiddels, mensen. Ja, het is een tijd geleden. Trapped, een hele bekende track. Heel vaak gebruikt al in allerlei versies. Maar ook door Coulter. En deze track die is ook al maanden geleden, maar nu pas wordt het een hit. Het is de hoogste nieuweling op nummer 24 in de Feel Good 40.

plaats moet weer aan de slag. Je weet hoe dat altijd is na de vakantie. Dan moet je altijd weer een beetje inkomen. Nou, er is niks van te horen. Het klinkt weer als een klok. Hij gaat zo meteen ook een uurtje 2 doen. Dan zijn we terug met de nummer 20 in X-Wildcard. Een van de 10 X-Wildcards van Felix de Huiskert. Tot zometeen dus.

Lekker, lekker. Lopper Nasty, James Hype en Work op 22. Dan op nummer 21 zometeen Push It van Disco Lines. Die hoor je zometeen. Maar ik ga me eerst weer bedanken, want ook hij is terug van vakantie. Hij vond het heerlijk, die vakantie. Het had voor hem nog weken kunnen duren, maar helaas ook verder.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Spiller, samen met Sophie Alice Baxter, die een wereldhit met Groove Jet, begin Zero's. En deze remix is gemaakt door Not Without Friends, van 13 naar 17. En dit is 16. Vorige keer kwam die win op nummer 32. Nu knalt hij door. Ook uit Italië, Jackie. Dit is Sexy Motherfucker. Wat zeg je? Sexy Motherfucker.
1: I like it, I like it.
0: Kan dat wel op de radio?

zou toch wel dat telefoonadresboek wel even willen zien van Martin Garrix. Want we hoorden natuurlijk al samen met U2, kwam die binnen op nummer 28 met Fireflies. En dit is Ed Sheeran. Nou, daarmee heeft hij een track gemaakt met Martin Garrix. Repeat It. Had ik een grote rit van verwacht. Van 11 naar nummer 13 in de lijst. Dan gaan we richting de top 10. En dat betekent dat het spannend gaat worden. De nummer 12. Vorige week nog 14. Vorige keer, beter gezegd. Ze komt uit Zuid-Korea. Ze woont al jaren in Duitsland. Peggy Goo.

een beetje eenvoudig, klinkt ook niet geweldig. Silver Bumper heeft wel een hit mee, On Tonight, vorige week, vorige keer 8, deze week 7 in de lijst. Daarvoor is dat Turn the Lights Off van Just Stay, die gaat weer omhoog in de 17e week van 10 naar 8. Bizar, plaat is nog steeds onverminderd populair. En dan zijn we toegekomen aan Bibi Rexha, samen met Faithless, New Religion, deze week op 6.

Nadder gaat ook weer een plekje omhoog. Ongelooflijk. Talk to You gaat van 3 naar 2. En daarvoor zat de Boza. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde plaat. En ook Hugel moet ik zeggen. En Otto Natea, Moving to the Sun, heeft diezelfde vibe. En die is gewoon helemaal hot op dit moment. En dan staat het bij ons hoog in de lijst. Dat is logischerwijs. Goed, ik heb hem in het eerste uur al uitgebreid bedankt. Maar ik ga dat wederom doen. Ferry Hageraad voor het in elkaar zetten van deze twee fantastische uren. Dankjewel weer, Ferry. Graag tot volgende week voor een nieuwe Feel Good 40. En een fijne avond.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Ja, het was 2005. En het hoogtepunt in het leven van de man moest nog arriveren. Dat was namelijk Hello. Maar dat gebeurde pas in The Zeros. Hij was voor die tijd ook wel al lekker bezig. Ik heb het over Martin Solveig. Rockin' Music. 21 jaar geleden heel vaak op de radio en op de vloeren. En in dit weekend lekker de opener van On Fire.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on

natuurlijk. En daarvoor Eats Everything, Olaf Nosotsky en History of Rave. De nieuwe versie van The Waterman mag er wezen. En Simon Kitzel met Melisos hoorde je ook nog. En Toro en Scene. Nou, dat zijn toch wel hele fijne platen hier in de zomer van 2020.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Ja, eens in zoveel tijd moet deze track gewoon een keer langskomen. Een van de mooiste classics uit de jaren 90. En ik heb er even nagekeken. Dus meer dan 2 jaar geleden dat we hem hebben gedraaid in On Fire. Hallo, dat kon zo toch niet langer. Aan het begin van uur 2 van de On Fire Radio Show. Je hoorde Pete Heller en Big Love.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice.

0: Let snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Blue Slice en Damn Right. En we begonnen met Carlo en Reboot. En Ghetto Funk en diezelfde Reboot heeft met diezelfde Carlo een andere track gemaakt.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
3: Wild FM met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
1: Adam Beyer.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
4: De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte.
3: Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.